Kees van der Aarsen, bas. Henk Zomer, slagger. Erik van der Werf, piano. Hans van der Linden, Rob Lunning, Eelco Koster, Ronald Sikkens de Wal en Eduard de Boer, techniek. APPLAUS.